0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

through time or space. You're not bound to time or space.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, but we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: wow.
1: The hottest tunes on iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçaose vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Ruim 100 democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen de militaire hulp aan Israël stopzetten. Het voorstel is verworpen, maar laat zien dat de verdeeldheid binnen de Democratische Partij flink groeit. Veel democraten zijn een stuk kritischer geworden op de Amerikaanse steun aan Israël en de oorlog in Gaza. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft een nieuwe wet over dienstplicht voor ultra-orthodoxe Joden voorlopig geblokkeerd. Die wet moest het arresteren van dienstplichtontduikers tijdelijk stopzetten. Volgens het Hof is deze poging van de regering Netanyahu om ultra-orthodoxe Joden vrij te stellen van hun dienstplicht mogelijk in strijd met eerdere rechterlijke uitspraken. Critici noemen de wet pure discriminatie, omdat andere ontduikers van de dienstplicht in Israël wel kunnen worden opgepakt. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege 2 dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen, zo schrijft hij op zijn sociaal media platform. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft 2 psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor een half jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Die zaak kwam uit toen de man een naaktfoto van hen beiden naar de locatiemanager van de instelling stuurde. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçaose vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten, daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. Dit heeft vooral te maken met het voorjaar omdat er dan meer seizoenswerk is. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen, waarna de regering een aanklacht indiende. De krant vindt dit een inperking van de persvrijheid. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege twee dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft twee psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor een half jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Zo'n 60% van het huishoudelijk afval werd vorig jaar gescheiden ingezameld. Dit percentage is al jaren ongeveer hetzelfde. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. De Amerikaanse Weerdienst houdt er rekening mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant de New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. Het bedrijf dreigde te worden gesloten door de eigenaar, het Chinese staalconcern Jingye. De regering wil met de nationalisatie de productie van staal in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen en de werkgelegenheid van 2700 mensen beschermen. Jingye heeft aangekondigd een procedure tot schadevergoeding te starten. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de leveringszekerheid van zeldzame aardmetalen steeds verder onder druk komt te staan, vanwege de monopoliepositie van slechts enkele exporterende landen. Grondstoffen als lithium, kobalt en nikkel, onmisbaar voor computertechnologie, komen nog vooral uit China. Landen wordt aangeraden om ook ander aanbod te ontwikkelen. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. De soort werd al in 2008 gefotografeerd, maar wetenschappers wisten niet zeker of het om een nieuwe soort ging. Nu is na DNA-onderzoek en nieuwe waarnemingen vastgesteld dat het om een franje-aap gaat die tot nu toe onbekend was. De onderzoekers pleiten ervoor om hem een bedreigende status te geven en te beschermen tegen ontbossing en de jacht. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
7: The music.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: Volle kracht.
15: De muziekfabriek.
16: We hebben weer een stapel aan heerlijke liedjes voor je meegenomen. Dus laat je het komende uur lekker verrassen. We gaan ze 3-3 voor je opzetten.
17: Roman Dertien, c'est oulala.
16: En verderop in de muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaats. Maar nu eerst even een heerlijk bakkie. We beginnen met Mafi Kizolo.
18: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

Even een vraagje onder ons. En heb je hier bepaalde herinneringen aan? Volgens mij wel, hè? Ja. Conclusie, je wordt ontzettend oud. De Dolly Dots waren dat en de Do Why Diddy. En daarvoor zat een vakantieliedje bij uitstek van Desireless Voyage, Voyage. En we deden nog eventjes het WK dunnetjes over met Mavi Kijolo. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar daar ben je. Dit is nog altijd jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. We gaan weer snel 3 liedjes voor je opzetten. En niet zomaar 3 liedjes, want dit is een juweltje. Het is die van Katy Perry. Hier is Teenage Dream.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Klein van stuk, groot van inhoud. Dat mag absoluut geconcludeerd zijn van Velze Baby Get Higher.
1: De Muziekfabriek.
0: Zo, de koffie is binnengebracht en we hadden twee andere liedjes.
2: Volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Even een slokje nemen hoor. Dat was die van Armand, Ben ik de Min. En we begonnen met Katy Perry, Teenage Dream.
3: Van der Steen.
4: From long time ago. To Fox Classic, Golden Oldie.
0: We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse progressieve rockband uit de jaren 70. De band bestond uit 5 stoere mannen met als leadvocal Bill Kelly.
4: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Hun eerste hit was Timothy, wat ging over cannibalisme. Dat werd uitgebracht in 1972. In 1979 werd het nummer opnieuw gereleased en werd wederom in Europa een top 10 hit. Een originele clip van het nummer is nooit gemaakt. Het nummer Give Up Your Guns ligt bij de meesten van ons vers in het geheugen. Luister naar die gouden oude jukebox classic van The Boys.

Die goede oude tijd met The Boys en Give Up Your Guns. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.

Muziek uit het verleden en heden. Beleef

0: Ze heet Lena, je hoorde Satellite. En als jij een muzikale inbreng hebt voor de muziekfabriek, die is van harte welkom. Ga even naar de website www.ronvallensteen.nl. En we hadden nog twee liedjes.
1: De muziekfabriek.
0: Dat was die uit de jaren 80 van Lakeside, Fantastic Voyage. En we begonnen met Clavers & Cole en Deeper Love. Ik heb er wederom drie voor je klaarstaan, dus snel door.
1: De muziekfabriek. De muziekfabriek.

0: Ik dacht bij mezelf, weet je wat, laat ik je gewoon eens heerlijk verrassen met een salsa-uitvoering van Yo No Sé Mañana, gedaan door Louise Henrique. En daarvoor zat Wayne Wade, Lady, en we begonnen met Klein Orkest, Laat Mij Maar Alleen. We gaan hem snel doen, de oude lullenplaat.
1: De Muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen. De Muziekfabriek.
0: We hebben te maken met een zeer populair Nederlands duo.
2: Oude lullenplaat.
0: Sandra en Andres is de naam waaronder Sandra Remer en Dries Holten nauw samenwerkten.
2: Oude lullenplaat.
0: Dat deden ze in de periode van 1966 tot 1975. Als duo behaalden zij de vierde plaats tijdens het Eurovisie Songfestival van 1972. In 1975 verbrak Holten de samenwerking en vormde een nieuw duo met Rosie Pereira. Remer ging verder als solozangeres en tv-presentatrice. Het nummer Als het om de liefde gaat was in Nederland een dikke hit. Luister naar Sandra en Andres.

Als het om de liefde gaat van Sandra en Anders. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. We lieten je wederom verrassen. Nou, heb je nog enige

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. De twee verdachten van het aansteken van een natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om twee 18-jarige mannen. Een van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de route Soleil naar het zuiden, gaat een deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Bij Myanmar worden twee boten met vluchtelingen vermist met naar schatting in totaal 500 mensen aan boord. Volgens de VN zijn beide vaartuigen vermoedelijk gezonken. Op de route door de Indische Oceaan van het door oorlog geteisterde Myanmar naar veilige landen als Maleisië, Thailand en Indonesië zijn ook in april al 250 mensen bij de oversteek verdronken. Het is een van de meest gevaarlijke vluchtelingenroutes ter wereld. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. Het bedrijf dreigde te worden gesloten door de eigenaar, het Chinese staalconcern Jingye. De regering wil met de nationalisatie de productie van staal in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen en de werkgelegenheid van 2700 mensen beschermen. Jingye heeft aangekondigd een procedure tot schadevergoeding te starten. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. De soort werd al in 2008 gefotografeerd, maar wetenschappers wisten niet zeker of het om een nieuwe soort ging. Nu is na DNA-onderzoek en nieuwe waarnemingen vastgesteld dat het om een franje-aap gaat die tot nu toe onbekend was. De onderzoekers pleiten ervoor om hem een bedreigde status te geven. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTurn Radio.

is niet lelijk hoor. Didi heet ze. Ze zong ooit in het achtergrondkoortje van Herman Brood en is Wild Robins. Nou, leuk zeg, leuk zeg. We deden wat solo's als dit soort plaatjes maken. Maar bovenal ook nog wat commercial en wat jingle inzingwerk. Dit is hem. Ja, ah, leuk. En fijn dat je er weer bij bent. Terug naar de voltooid verleden tijd. Het verleden weer even

plaatje, een typisch plaatje met een gaatje. Gewoon vanaf een singeltje. 7 inch. Hadden de... Dat was een singeltje, 7 inch inderdaad. Begin jaren 80, het staat het weer. Kiss, dit is jouw middel of the road show. Jouw dagelijkse vermaak op de tijdstip. Zometeen een fan of achter de keukengordijnen. Allee, zijn hierin.

0: In de middel van de roadshow is van alles mogelijk. Op fotografisch gebied. René en Renato. En we geven je af en toe een beetje les in discologie. Maar dat komt wat later. Save your love.
1: Vanaf de keuken
0: voor. Nou, hey, niet zitten te luieren, mensen. Niet zitten te luieren. Kom op, werk in voor de centen. Werk in voor je baas. En dan komt de hobby. Het vrouwtje en de drank. Jawel.
1: Dit is de middel of the roadshow.

komt er dus enorm veel ruimte vrij op de FM-band. Is dat geen instap voor al die vrije radiostations? Dan weet ik één ding zeker. Dan gaat er een deur open. Een hele grote deur open. Voor al die andere leuke zenders. Die normaal niet op DAB Plus terecht kunnen. Jawel. En meer luisteraars op de FM. Dat weet ik zeker. Jawel. Ah.

Waar dit soort fotografische werkjes sowieso tot terecht komen. En zelfs in EU-regio. De EU-regio. Dat lieve aardige meisje, Olivia Newton-John. Met Country uit

ik mijn ogen sluit, zie ik je weer voor mijn ogen dansen. Haha, ah, nee, goed, 1982. Leuke tijd, hoor. Ja, nee, goed, de plaat die werd zelfs gedraaid in het First in Bussum. Arnold. Ja, goed. Ja, nee, ja. Ah, ik knik niet aan. Het was een regelrechte floorfiller, dan wel die van het origineel, Josh McQuay. Die had er een zomerhit mee in 1974. En Julius Green was de man die het maakte in 1982. Rock your baby! Dit is de Middle of the Road Show. Wereldwijd on the air. En ja, natuurlijk. Oh, gaat het over Linda? Zij woont in Benidorm, wist je dat?

wat hitjes afgeleverd in de Vlaanderense en de Nederlandse hitparade. Tot zover. Niet verder in deze aflevering van de Middelste Roadshow. Voor althans vandaag. We maken gelijk even een afspraak. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender. Ja.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. Afgelopen nacht zijn er bij een brand in een weeshuis in een buitenwijk van de Algerijnse hoofdstad Algiers zeker 11 mensen om het leven gekomen. 19 anderen raakten gewond. Lokale media melden dat alle slachtoffers kinderen zijn. De brandweer was vanmorgen rond 3:30 ter plaatse. 5 personen met speciale behoeften konden geëvacueerd worden. De burgerbeschermingorganisatie vreest dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Een topman van energieagentschap IEA, Fatih Birol, zegt dat als de straat van Hormuz niet binnen een paar weken helemaal voor de scheepvaart geopend wordt, er serieuze nieuwe problemen voor de wereldeconomie op de loer liggen. Gaat de zeestraat niet volledig open, dan raakt dat de economie van alle landen in de wereld, vreest Birol. Zowel Iran als de VS dreigen met hun recente aanvallen de toevoer van onder andere aardgas, olie en kunstmest van landen aan de Persische Golf te dwarsbomen. De 2 verdachten van het aansteken van de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om 2 18-jarige mannen. 1 van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de Route Soleil naar het zuiden, gaat één deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Het weer. In het zuiden zonnige momenten. In het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Patrick heeft de zomerkriebels.
14: Zomerradio.
15: Dit is de

Zo, ja, even lekker de klok als leeg zijn, hè? Inderdaad wel, hè? Ja, het is tijd geworden voor de nieuwe lunchbreak hier op deze donderdagmiddag natuurlijk. En we begonnen met Man Without Hats en dit allemaal met hun Safety Dance. Hey, als je pas afstemt, wel van harte welkom op jouw fantastische radiostation, want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal hier, ja, lekker uit de studio natuurlijk, hè? Lekker verfrissende hits weer tot 1 uur. En dit is, aha, and stay on this road. We'll be right back.

band die vooral actief was in de jaren 80 natuurlijk. Hè? Ja, Aga en Stay on This Road. Lunchbreken donderdag tot middag. En we doen dat natuurlijk van zondag tot en met vrijdagmiddag natuurlijk 12 uur. Of 1 uur zoals je zelf wenst natuurlijk. Hè? Ook in de zomer natuurlijk live vanaf de branding van de Noordzee als het ware. En we hebben nog een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan. Zoals ook deze van Ray Parker Jr. en Woman, She Needs Love Just Like You Do. En zo direct ook natuurlijk onze onvergetelijkheid voor vandaag. En je hoort straks al wie dat wordt.

gelijk dat onze onvriendelijkheid wel wat vroeg kwam vandaag, hier deze donderdag. Maar ja, het is ook een dubbele lange hit natuurlijk. Hè. Inderdaad, Arthur Baker en Love is a Message. And the message is a love. With love, peace and good music. Weet je nog, in de tijd dat er nog veel bootjes op de Noordzee lagen. Inderdaad wel. De verfrissende muziek is er nog tot getijdse van 1 uur hier op jouw fantastisch radiostation. En dat allemaal met de lunchbreak, want die loopt van zondag tot en met vrijdagmiddag 1 uur. En ja, de volgende die eraan komt wel, dat is de Thompson Twins. En hier zijn ze met Dr. Doctor.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo inderdaad, we hopen dat alle technische problemen zo een klein beetje opgelost zijn. Een hele bijzondere goede donderdagmiddag, het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 24 september 2025. Op 24 september 1988 staat Bobby McFerrin op 1 in de Amerikaanse hitlijst met Don't Worry, Be Happy. Het is daarmee het eerste a cappella nummer dat deze plaats mag bekleden. Zo gebruikt de muzikant geen enkel instrument op de song, al heeft hij wel alle geluiden zelf gemaakt. Volgens McFerrin is de hit een vrij nette filosofie van 4 woorden. Don't Worry, Be Happy. Hier is Bobby McFerrin.

0: Don't worry, be happy.
1: De Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
2: Op het menu
1: de hit-tip van
2: Patrick,
1: de onvergetelijke
2: song, de LP of artiest van de week,
1: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick.

inderdaad, maar het klinkt hier toch lekker in onze oren. Oh, tot en met morgen vrijdag, onze gidtip natuurlijk voor deze week. En dat was natuurlijk, of dat is nog steeds, Alex Warren natuurlijk en The Fever Dream. Goedemiddag, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We hebben een paar technische probleempjes moeten oplossen. Mijn excuses daarvoor, maar we zijn er weer natuurlijk met de lekkere muziek die jij wenst. Hier is F.R. David, Words Don't Come Easy. Wel, ik heb er geen probleem mee.

0: Feel Good nummer, zo noemen we dat een klein beetje in onze jargon. Zover een jargon is natuurlijk. J.O.S. Day of Jos Day. En dat allemaal met de net hier in de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige verfrissende muziekjes hier deze zomerse dagen op je radio.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Nog steeds onze LP van de week voor deze week. Hier is Ramon van het Groenwoud en Bleke Lena.

zijn er al, hè? Prachtige single uit die LP. Even eens kijken, hoe noemt hij ook weer al? Ja. Café Mambo Ibiza Sunset 2015. Om het helemaal juist te zeggen natuurlijk. Hey, maar als je pas afstemt, wel, je hebt je favoriete radio gevonden. Zet hem vast en laat hem nooit meer los, zou ik zeggen. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek dus van Womack en Womack en Life is Just a Ball Game. Ja, laten we die internationale voetbalwedstrijden maar snel vergeten, zou ik zeggen. Want ja, het heeft toch niet veel opgebracht in de blind. Super. Hier zijn de Blue Monkeys. And heaven to just to be like that. Nou, het zal wel moeten zijn, zeker. Denk het wel. Zo direct ook nog de toetjes plaats. En dan zit het er alweer op voor deze donderdag natuurlijk. Hè. Ja, dan zijn we morgen weer natuurlijk. Morgen vrijdag om 12 uur ben ik er weer voor jou op de

0: Niet de groene, maar de blauwe. Daar gaat het wel de blauwe inderdaad wel. De Blue Monkeys en dit allemaal. It doesn't have to be that way. Ja, we moeten wel even. De tijd zit er weer op voor vandaag. Hier deze donderdag.
1: Dit is iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Het bureau Clara Wichman, dat duizenden vrouwen helpt die vroeger gedwongen werden om een kind af te staan, vindt dat de overheid niet genoeg doet om deze vrouwen te helpen. Er zijn excuses aangeboden en herstelmaatregelen beloofd, maar volgens de vrouwenrechtenorganisatie schieten die tekort en ontkrachten de geloofwaardigheid van de excuses. Tussen 1956 en 1984 werden zo'n 15.000 vrouwen gedwongen om hun kind af te staan. Dit had vaak te maken met het feit dat ze ongetrouwd zwanger waren geraakt. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt omdat zij iemand probeerden te ontvoeren, komen uit Rotterdam en zijn 24 en 35 jaar. De politie meldt dat de persoon die zij in een auto probeerde te ontvoeren in goede gezondheid verkeert. Rond 10 uur gisteravond meldde een ooggetuige de mogelijke ontvoering in stadsdeel Nieuw-West. De politie wist de betrokken auto in Oost te stoppen. De zaak wordt onderzocht en de politie is nog op zoek naar andere getuigen. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. De 48-jarige topman van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Naftogaz, Serhii Koretsky, is de nieuwe premier van Oekraïne. Eerder deze week kondigde president Zelensky een cultuurverandering in zijn kabinet aan en het gevolg was dat Julia Sverenenko moest plaatsmaken als premier. Een meerderheid in het Oekraïense parlement was voor de benoeming van Koretsky. Voordat de stemming plaatsvond, beloofde de nieuwe premier zich in te zetten voor meer economische stabiliteit. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love this stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.

Ik heb een droge mond. Hoe zal het komen? Door de warmte. Down Under. Daar begon het mee vandaag. Op deze donderdag. 16 juli.

1982. The Simple Minds, Promise You, A Miracle. En wel kijk, als het over dansen gaat, is dat wel een mirakel.

24 over 1 hier bij iTunes. De zomer blijft komen. Met straks ABC, Bonnie M. En deze van London Beach. Kent u deze nog? I've been thinking about you.

Het was toen 1977. Een van de grootste disco-klassiekers van Bonnie M. Het heette Sunny. Tot aan de parelplaat gaan we nog lekker jaren 80. Wat dacht je van deze? ABC and the Look of Love.

0: had het duidelijk. En dit moment de gratie te pakken van de sampling.
1: Ja.
0: Een extra lange ABC, Look of Love.

0: Look of Love.
1: Dit is de parelplaat van deze week.
0: En deze week nog steeds Diana Ross. Change Reaction.

Deze Diana Ross. En Change Reaction. Over reactie gesproken. Er zijn ook jarigen vandaag. Op deze 16 juli. Michael Flatley, weet al. De Ierse tipdanser. Die wordt er 68. En Stuart Copeland. Die wordt er 74. Komt van... The Police. En dat op de dag van de slang. Oh,

drummer van deze band wordt er vandaag 74. Stuart Copeland. Hier met de Police en Don't Stand So Close To Me. 1986. Straks verzoekje is nog deze Kylie Minogue. Kijk er maar diep in. In your eyes.

0: tussen pot en pint wordt het meestal genoemd bij ons. Wel kijk, Christophe vroeg een nummer van Elvis Presley. Beter gekend onder de vrienden als Stoffel. Had graag een nummer van Elvis. Wel kijk, ik heb een speciale boven gehaald. Ooit is door de Righteous Brothers. Maar hij heeft het ook gedaan.
1: You never close your eyes anymore when I kiss.

Elvis Presley. Uit 1970. You've lost that loving feeling. Mooi, hè? Ja. Het was de voorlaatste voor vandaag. Oh nee, nou toch nog niet, ja. De allerlaatste. Die komt van Nina en Kim Wilde. En dat is pas de voorlaatste. Any place. Anywhere, anytime.

Ik heb er nog eentje. Straks na 2 uur de connectie. Fijne donderdag. En tot morgen. De mooiste dag van de week. Dan zijn we vrijdag. Ik heb nog de Beach Boys. En Kokomo. Kokomo.

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Het cryptoplatform Knaken is door de rechter in Rotterdam failliet verklaard. Eind vorige maand vroeg het Openbaar Ministerie het faillissement aan na signalen over een zeer zorgwekkende situatie. 7 miljoen euro aan tegoeden van Knaken-klanten is verdwenen en onduidelijk is hoe dat gebeurd is. De rechter vindt dat het openbaar belang het faillissement rechtvaardigt. Knaken stelde voor de beschikbare tegoeden onder de klanten te verdelen, maar volgens de rechter is er te weinig geld in kas. De Europese Commissie vindt dat Italië aan de slag moet met het terugnemen van asielzoekers die vanuit Italië naar andere EU-lidstaten zijn doorgereisd. Jaarlijks bepaalt de Europese Commissie welke EU-landen asielzoekers moeten overnemen van landen die met een hoge migratiedruk te maken hebben. Dat zijn nu Italië, Spanje, Cyprus en Griekenland. Als tegenprestatie moeten die landen asielzoekers terugnemen die eerder in een van de 4 landen een asielaanvraag deden. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben 103 democraten gestemd voor het beëindigen van de militaire hulp door de VS aan Israël. Zij steunden het voorstel om een kleine 3,3 miljard dollar aan militaire steun aan Israël stop te zetten. Niet eerder waren zoveel democraten voor het stopzetten van de hulp. Uiteindelijk kregen ze het niet voor elkaar omdat 98 democraten en de republikeinen die in de meerderheid zijn de hulp aan Israël willen voortzetten. De 55-jarige Oost-Duitse neonazi Marla Svenja Libich, die veroordeeld is wegens het aanzetten tot haat, is na overlevering door Tsjechië in Duitsland overgebracht naar een mannengevangenis. Libich is transgender en moest zich eerder bij een vrouwengevangenis melden om een straf van 1,5 jaar uit te zitten, maar verdween naar Tsjechië. Het Duitse gevangeniswezen heeft nu besloten dat Libich naar een mannengevangenis gaat, omdat de transgender trucjes en spelletjes met justitie zou spelen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: Hey, hey. Van harte welkom. Ja, daar ben ik blij mee. Hoop jij ook. De beste, de mooiste en de leukste zomerhit hier.

daarin draaien we muziek die je misschien wel niet kent. En op de helft van het programma kijken we even naar een album met zomerse muziek. En we draaien ook nog het beste van een artiest wat betreft zomerhits. Dus de beste zomerhit die hij ooit of zij gemaakt heeft.

0: muziek die je kan verstaan. Muziek van de connectielijst en The Best of Sailor. Je hoorde La Cumbia en daarvoor Air and The Air That I Breathe. Deze connectielijst vind je terug op Spotify. Zoek even op Rick de Ruiter. En dan naar de connectie bestlijst. Daar staan meer dan 600 nummers op die we heel graag voor je draaien. In de connectie tussen muziekgeneraties en in de zomerconnectie die wij beschouwen als connectie best. Het beste wat je kan laten horen en beluisteren in de connectie. En daarvoor hoor je muziek van André Hazes. Een tijdje terug zag ik een documentaire van hem. En daar realiseer je je weer wat een grandioos artiest dit was. Eerst echt in die Nederlandstalige hoek. Met de dijenkletsers met de accordeon erin. Later een beetje een move gemaakt naar de popmuziek. Dit stond op een van zijn laatste albums uit 2002. Mocht de zon verdwijnen, had natuurlijk die andere hele grote zomerhit. Maar deze heeft dus ook met het weer in de zomer te maken.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

heeft enorme successen en daardoor wel eens vergeleken met Michael Jackson. Hij danst ook een end lekker weg. Het is aan jou of je die vergelijking terecht vindt of niet. We draaiden Bruno Mars in de Double Trouble hier in de zomerconnectie. Eerst Lo Arezco, Todo. En toen I Just Might, lekker zomers ritme in die nummers. Hele grote, dikke nummer 1 hit heeft hij daarmee gehad. En goed, hij betovert stadions. Het is natuurlijk wereldwijd een enorm grote artiest. En daarvoor draaiden we de man die nog steeds meeloopt. En daardoor in onze reguliere connectie-collectie staat Dolce Vita van Ryan Paris. Was natuurlijk wel een nummer uit de jaren 80. Dit was een remix die we voor je draaiden. En daarvoor draaiden wij een man met ook een eervolle vermelding in de connectie-collectie. Zeer eervol, mogen we wel zeggen. Want Santana gaat ook maar door en door. We draaiden Mi Gran Amor. Dat deed hij samen met Becky G.

0: zoals je van ons gewend bent, zitten we weer boordevol met items, muziek en wetenswaardigheden. Ook in deze zomerconnectie. Waarin de nadruk ligt op het zomerse ritme en zomerse termen in de titels. Nou, bij Ken Laszlo hoef je niet te vragen waar het dan zat. Dat zat hem in het heerlijke Italo-zomerse ritme Italië. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Het is mijn favoriete vakantieland. Mag graag aan de meren komen en verder afzakken. Het leven is daar heerlijk. Ik zou er zo kunnen verblijven. Ik zou er zo kunnen wonen. Voor mij geen bezwaar. Maar goed, er zijn nog wat andere factoren die een rol spelen. Onder andere dit radioprogramma, wat ik natuurlijk wel wil blijven maken voor jou. Maar dat is geen probleem tegenwoordig, want dat kan over de hele wereld. Hiervoor draaiden we uit de connectielijst. De 600 beste nummers die we je te bieden hebben in de connectie Once in a Lifetime. En de Talking Heads met David Byrne in de liedzang. Die nog steeds overal en nergens optreedt. En fantastische theateroptredens heeft. Als je hem ergens kan zien, ga dat vooral doen. En daarvoor gingen we in memoriam met Willem Duin, die je misschien nog kent van Mouth en McNeil. Deed mee aan het Songfestival met Ik Zie Een Ster. Jazeker. Daarna heeft hij wat solo-nummers gemaakt. Ik kan me nog herinneren, Willem, wat heb je grote handen. Maar dit was er ook een en dit was zijn grote zomerhit. En die heette Ik Neem de Eerste Trein Naar Zandvoort.
1: Dit is de connectie tussen deze en de vorige eeuw.
2: De connectie.
1: De DV-tune.

het in de collectie. Leuk om je te blijven verrassen en je te blijven laten ontdekken. Want we draaien wel eens wat recente muziek, maar we draaien ook wel eens wat onbekende muziek uit het verleden. Daar hebben we zelfs een speciaal item voor. Dat was dit, Off the Record. En het zou zomaar kunnen zijn dat je de artiestenband herkend hebt. Het was namelijk Huey Lewis samen met The News. We draaiden Do You Believe in Love? Hallo Madonna. Daarvoor de TV-tune van de TV-serie Charlie's Angels. Die ken je vast.

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat er in Nederland sprake van een watertekort is. Er zullen maatregelen getroffen worden. Denk daarbij aan de inzet van de stuwen in rivieren en het voorbereiden van extra pompen. Een woordvoerder legt uit dat de waterstanden van de rivieren verder verslechterd zijn. In bepaalde regio's staan sloten droog en enige verbetering is niet in zicht. Volgens het ministerie blijft er genoeg drinkwater beschikbaar, maar roept op om zo bewust mogelijk met dat drinkwater om te springen. Het RIVM laat weten dat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht is. Afgelopen weekend kondigde het KNMI code geel af vanwege hitte voor 7 provincies in Zuid- en Midden-Nederland. En die waarschuwing is vanaf vanavond 8:00 van de baan. Het KNMI verwacht de komende dagen koeler weer met temperaturen van maximaal 22 graden. Het Nationaal Hitteplan treedt in werking om verzorgers van kwetsbare groepen op de hitte te attenderen. Het advies luidt dan: drink genoeg, hou ruimtes koel en blijf tijdens de warmste uren binnen. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte blijft laag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat een Canadese vrouw een koningspython in haar BH het vliegtuig probeerde in te smokkelen. Toen de slang bij een veiligheidscontrole op Schiphol werd ontdekt, zei de vrouw dat ze het dier bij een Amsterdams hotel had gevonden. Die verklaring werd niet geloofd. De slang is in beslag genomen en wordt deskundig opgevangen. Tegen de vrouw is een proces-verbaal opgemaakt. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Hi, wat leuk dat je luistert. Gelukkig wel, heerlijk. Oh, de mooiste, de leukste en de beste zomerhits hier.
1: Start track.

0: Er ligt nog steeds een wereld open voor Nederlandstalige popmuziek. En zeker voor zomerhits, want wij zoeken Nederlandstalige zomerhits. Maar er zijn er helemaal niet zoveel. Kom op, Nederlandstalige artiesten. Zorg voor meer Nederlandstalige zomermuziek. En sowieso meer Nederlandstalige popmuziek. Er zijn genoeg, hoe noem je dat? Het gezellige genre. Helemaal niks mis mee, maar daar wordt enorm in geproduceerd. En er is ook veel van. Van harte welkom. Dit is de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter. We zitten boordevol met muziekitems en wetenswaardigheden in dit uur. En we hebben de beste zomerclassics. En zoals je hoorde, muziek die je kan verstaan. We gaan off the record met een onbekende zomertrack. De nummers spelen zich allemaal af in het zomerse ritme.
1: De connectielijst.

0: Jongen, de grootste zomerhit van Boney M in The Best Of. Wat kon ik missen? Dat was Hooray, Hooray. It's a Holly Holiday. Ze had natuurlijk ook nog Sunny. Maar dat kan ook gewoon een naam zijn, hè? Dat hoeft niet zozeer met de zon te maken te hebben. Al was dat natuurlijk wel zo. En voor Boney M, die hun grootste hit hadden in de jaren 70, hoorde je daarvoor een band die dus hun grootste hit had in de jaren 60. En een enorme zomerhit scoorde in dat decennium. Dat was The Time of the Season van de Zombies. En de Zombies kregen later een hele andere uitwerking. Want ja, er waren films met zombies en dat waren hele enge figuren. Dat waren horrorfilms, jazeker. Nou is de muziek hier gelukkig geen horror, want wij draaien het mooiste en het beste wat we voor je hebben kunnen vinden. En het beste staat op onze connectielijst die je kan vinden op Spotify. Zoek even op Rick de Ruiter met CK. En connectie, best, lijst, daar staat hij op. Wij draaiden Maroon 5 van nog niet zo heel lang geleden. Het was heerlijke ritme in What Lovers Do.
1: Trouble.

mooi hè, dat gecreëerde stereogeluid uit de jaren 60. Je hoorde de Beatles en hun twee grootste zomerhits hier in de zomerconnectie. Good Day Sunshine and Here Comes the Sun. En daarvoor hoorde je My Love van J.R. Kenna. Wat hoor je in dit programma? Zomerse muziek met een zomers ritme. Of er moet zon in de titel zitten. Of beach, of strand in het Nederlands, of Jamaica. Of het moet reggae muziek zijn. In ieder geval, het moet een associatie hebben met de zomer. Dan willen we het hier graag voor je draaien. Heb je een suggestie voor ons, dan kan je ons altijd en overal bereiken via de connectie@gmail.com.

ik onlangs bij een optreden van de tribute band van Donna Summer. En daar had ik heel erg naar uitgekeken, want ik mag de muziek van Donna Summer heel graag horen. Ik hoop jij trouwens ook, want ik laat hem hier horen voor jou. I Feel Love, die kan best lekker in dat zomerse ritme. Maar die tribute band, ja, die viel een beetje tegen. Die kregen de sfeer niet in de zaal. En niet zo heel lang daarvoor was ik bij Bouke geweest. Ik wil niet zeggen de Elvis-imitator, want Bouke is een showman op zich. En die zingt veel meer dan muziek van Elvis. Maar Bouke krijgt dus de zaal wel helemaal op zijn kop. Wat de tribute band van Donna Summer niet lukte. Maar goed, het was leuk om de muziek te horen. En dit was natuurlijk een van de grootste hits van haar. Oh.

0: is niet te hopen dat je het ooit raakt. Lost in Pacific. Want dat is enorm groot en er verdwijnen wel eens vliegtuigen in. Die vind je gewoon nooit meer terug. Dus dat is niet wat we willen. We vonden het wel een mooi nummer en dat heet Ocean. Omdat je er toch zo lekker in kan zwemmen. Maar blijf dan vooral wel aan de strandkanten en ga ook niet te diep. Haaien enzovoorts. Ik kan allemaal de film Jaws herinneren. Daarvoor draaiden we de tv-tune van de tv-serie Happy Days van enorm lang geleden. Ergens jaren 70. Met Richie, maar vooral The Fonz. Het was een beetje hetzelfde type als John Travolta, als Danny in Danny Zuko, hè, in Grease. Een leren jekkie aan, hanenkammetje achterover, vet erin en spelen in de jaren 60. Het was ongelooflijk leuk en Happy Days. Het was een serie met plezier en plezier. Dat associëren wij met de zomer, vandaar hier gedraaid deze tv-tune. En daarvoor hoorde je de Coombay Dance Band en The Sun of Jamaica, de grootste zomerhit die zij ooit scoorde. Van harte welkom in de zomer die steeds warmer wordt. Jazeker, vroeger dacht je, nou kom, we gaan naar Zuid-Europa om wat zon mee te pikken. Dat hoeft niet meer en ook niet meer voor de temperaturen. We hebben hier de voorjaars zoals je vroeger in Spanje had. En we hebben de zomers zoals je ze vroeger in Spanje had. En in Italië en Griekenland en Turkije waarvoor je naar die landen ging. En voor die landen is het misschien wel heel erg jammer dat het daar nu eigenlijk te heet wordt om middenzomer te verblijven. Kijk, als je er woont ben je toe veroordeeld. Maar je hebt wel een keuze als je er naartoe wilt gaan in juli, augustus. In de hoogzomermaanden, als de temperatuur dan de 40 graden aantikt, ja, dan doe je niet veel meer dan liggen in het water in een zwembad of aan een meer of aan het strand. En ja, dat is misschien niet wat je wil. Als je dan iets actiever wil zijn, dan verplaatsen de toeristen, denk ik, zich een beetje meer naar noordelijk Europa. Of gewoon hier op onze grens blijven. Nederland, Duitsland, Engeland. Kan ook natuurlijk.
1: Dit is de connectie.
0: Ik krijg gelijk om mijn kop hier in de studio. Natuurlijk ook België, Luxemburg, Oostenrijk, kortom, Noord-Frankrijk. Ik ben heel veel landen vergeten, begrijp ik.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Ook land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen over de droogte in Nederland. En dit gevoel is versterkt doordat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de situatie naar een feitelijk watertekort heeft opgeschaald. Het opschalen houdt in dat de autoriteiten het weinige water in Nederland via een landelijk vastgestelde volgorde gaan verdelen. De dijken en de drinkwatervoorziening hebben prioriteit. Daarna komt er water voor de landbouw beschikbaar. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte blijft laag. In Italië is de oud-topman van het wegenbouwbedrijf dat de 45 meter hoge Morandi-brug in Genua beheerde tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De beroemde brug stortte in 2018 in en de topman werd schuldig bevonden aan nalatigheid en doodslag. Door het instorten van de brug kwamen 43 mensen om het leven. 57 verdachten moesten voor de rechter verschijnen. De brug was in 1967 in gebruik genomen en volgens de aanklager was er sindsdien weinig onderhoudswerk aan de brug verricht. Bij zijn laatste officiële bezoek aan Oekraïne heeft de Britse premier Starmer van de Oekraïnse president Zelensky een vredesorde gekregen. Die onderscheiding krijgen personen die zich inzetten voor soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Zelensky sprak lovende woorden over het Verenigd Koninkrijk dat Oekraïne altijd gesteund heeft en dat nog altijd doet. Starmer mocht namens het VK Oekraïne 300 miljoen euro geven die gebruikt zal worden om Zweedse gevechtsvliegtuigen aan te schaffen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen en de vakbonden zeggen dat ze uitonderhandeld zijn. Na de zomer zullen de bonden met hun leden gaan overleggen en zullen plannen voor een mogelijke staking besproken worden. In het openbaar vervoer zijn zo'n 13.000 mensen werkzaam. De werkgevers hebben aangegeven te willen blijven praten met de bonden. Zij vinden hun voorstel eerlijk. De ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie, Tom Berendsen en David van Weel, vinden ook dat de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag ontslagen moet worden. Het gaat om Karim Khan. Hij wordt beticht van seksueel wangedrag. Vorige maand werd de Brit officieel geschorst. Volgens persbureau Reuters had Khan een relatie met een advocaat die voor hem werkte. Dit liep uit op seksueel contact zonder wederzijdse instemming. Volgende week vrijdag praten de 125 lidstaten met elkaar om een beslissing over Khan's lot te nemen. De Oekraïense president Zelensky zegt begrip te hebben voor demonstraties tegen het ontslag van de Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov. Hij legt uit dat hij geen keus had om deze beslissing te nemen, omdat Fedorov en de legerleiding niet meer met elkaar praten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev werd gedemonstreerd tegen het ontslag van de defensieminister. De reden voor het ontslag van Fedorov werd niet gegeven, maar aangenomen wordt dat het met zijn manier van leidinggeven te maken heeft. Duitsland en Frankrijk maken plannen om gezamenlijk met Franse kernwapens te oefenen. Frankrijk is de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil de nucleaire paraplu met meer Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In het noordoosten kan een regen- of onweersbui vallen. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
1: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. Het Oekraïense parlement heeft een nieuwe regering goedgekeurd met wel de nodige onrust over het vertrek van de populaire defensieminister Fedorov. Wie hem en de nieuwe buitenlandminister opvolgen, maakt president Zelensky later bekend. Volgens NAVO-topman Rutte verandert er waarschijnlijk weinig aan de Oekraïense oorlogsstrategie. Vandaag werd er in Oekraïne vreedzaam geprotesteerd tegen het vertrek van Fedorov, die nog maar een half jaar in functie was. De reden van zijn vertrek is onbekend. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen, de vakbonden FNV en CNV zeggen dat ze uitonderhandeld zijn en sluiten stakingen na de zomer niet uit. De cao geldt voor zo'n 13.000 werknemers, onder meer bij Arriva en Transdev. Volgens de vakbonden blijven er in het voorstel nog belangrijke verslechteringen staan. Maar de werkgevers vinden juist dat er een eerlijk bod op tafel ligt en willen de gesprekken daarover ook voortzetten. En Duitsland en Frankrijk maken plannen om samen te oefenen met Franse kernwapens. Frankrijk is nu de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil die nucleaire paraplu meer met de Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook wel oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. Dat blijkt uit 246 cao's die zijn afgesloten voor 1,9 miljoen werknemers. De hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat vakbonden blijven inzetten op flinke loonsverhogingen. Werkgevers zijn bang dat die hoge looneisen de concurrentiepositie van bedrijven onder druk zetten. Maar de vakbonden houden vast aan een looneis van 6%. In Oekraïne is vandaag fel geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie Fedorov. In Kiev en andere steden eisten demonstranten dat hij terugkomt, omdat hij volgens hen het leger heeft gemoderniseerd. Fedorov was maar 6 maanden minister, maar hij werd populair door zijn inzet voor drones en nieuwe technologie waar het leger veel profijt van had en nog heeft. Achter zijn vertrek speelt ook een conflict met de legerleiding. President Zelensky heeft nog geen opvolger benoemd. Het parlement is wel akkoord met de nieuwe regering. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. En Oekraïne ontkent dat het de hoofdwerktuigkundige van de kerncentrale in Zaporizhia heeft gedood. Rusland zegt dat de man is omgekomen bij een Oekraïnse droneaanval, maar levert daar vervolgens geen bewijs voor. Volgens Kiev probeert Moskou wereldwijd de angst voor een kernramp aan te wakkeren en Oekraïne daarvan de schuld te geven. De grootste kerncentrale van Europa in Zaporizhia staat op bezet Oekraïns grondgebied en kwam al snel na de Russische inval in handen van Rusland. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio. Now.
3: Bart van der Heuvel. Dutch Guitar Platform.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.
5: Buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
6: Ik zeg een goedenavond en ik zeg van harte welkom bij Bart's Guitar Platform op deze heerlijke donderdag van 16 juli 2026 bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. Mijn naam is Bart van der Heuvel. Vanavond aflevering 454 doen we. Je weet het, hè? Bart's Guitar Platform wordt gepresenteerd door mij, maar de muziek wordt samengesteld door Luc Jansen. En je weet het ook, het aankomende uurtje gaan we weer heerlijk op zoek naar de lekkerste gitaarmuziek. Komt uit de stromingen rock'n'roll punk, Motown sound, de psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. Live muziek at the bottom of the hour, de Manfred Mann's Earth Band. En je weet het, trek je badpakken van aan, want het sluit af met een mooi surfnummer. Maar je weet het ook onderhand wel, denk ik. Ja, ja, precies. De opening wordt altijd verzorgd door James Marshall Hendricks. Bij iedere Bart's Guitar Platform. We zijn er nog steeds mee bezig. Met die heerlijke outtakes van het album Access Bold as Love. Allemaal van die studio takes die de eindmix niet mochten halen. Deze week draai ik het nummer A Little Miss Lover. Het is een alternatieve versie. Ik zeg welkom bij het programma Bart's Guitar Platform.

Het was meer een vrolijke samenzang dit. Dat hij het waarschijnlijk ook niet gehaald heeft op het album Access Bold as Love. We blijven lekker in de jaren 60 en we stappen als eerste de rock'n'roll binnen. Deze week de muziek van The VIPs. Je hoort het nummer Don't Keep Shouting At Me. Ja, mijn oren werken nog echt perfect, dus het is helemaal niet nodig. Band begon in 1963 en bestond onder deze naam tot 1967 en kwam uit Carlisle in Engeland.

0: Het werkt weer. Mooi. Door de warmte bevangen waarschijnlijk even de apparatuur. Maar het is weer wakker, de computers. Mooi werk. Hey, uit de muziekstroming punk. Oh, met een vleugje ska erin. Zeker weten. Hoorde je Against All Authority met het nummer Freedom. Band ook wel AAA genoemd. Ja, punk. Als je wat veel op hebt, dan is een afkorting al makkelijk. Ja. Freedom trouwens komt van het album Destroy What Destroys You. Alsjeblieft, neemt u ook mee naar huis. Voor u. Van de punk, je weet het, rollen we lekker de Motown Sound binnen. Deze week de muziek van The Miracles met het nummer I'll Try Something New. Waarom ook niet? Komt van het derde studioalbum met dezelfde titel. En dat kwam juli 1962 uit.
1: Detroit, Michigan. The home of Motown. This is the Tamla Motown Sound.

klok van 7. Luistert naar Bart's Guitar Platform op deze donderdagavond van 16 juli 2026. Uit de muziekstroming de Psychedelic Sound hoorde je Apple met Buffalo Billy Can. Dus de band Apple kwam uit Cardiff in Wales in Engeland. Bestond van 1968 tot en met 1969, maar

0: maakte slechts één album en twee singles en joorde de A-kant van de eerste single. Tijd voor de muziekstroming reggae. Jawel, deze week hoor je de muziek van Horace Andy met het nummer Horse With No Name. Is een cover, origineel is natuurlijk van de band America. En Horace Andy, geboren 19 februari 1951 in Kingston, Jamaica.
1: Get ready for some reggae.
0: Het is natuurlijk op Kingston, Jamaica.

0: met Take It To The Bank vind je bij Shalamar op hun tweede studioalbum met de titel Disco Gardens. Dadelijk heb ik nog 3 muziekstromingen voor je te gaan. En als afsluiter natuurlijk een mooi surfnummer, maar eerst dit.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some live tracks, Bart.
0: Jawel, er staan alweer 2 mooie live nummers voor je klaar bij Bart's Kita Platform. Deze week de Manfred Mann's Earth Band op bezoek. We gaan naar het album Budapest Live. Kwam uit 17 februari 1984. Opname hiervoor vonden plaats 6 en 7 augustus 1983 in de Budapest Sporthalle in Budapest. En dat ligt in Hongarije. Je hoort als eerste For You en daarna Blinded by the Light. Hier is de Manfred Mann's Earth Band live. Hey!
2: So especially tonight, Budapest, this is For You.

The Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light. Uit 1984. En de Zoom Radio voor jou. Nu tijd voor de muziekstroom in country. Je hoort de muziek van Jenny Lou Carson met de titel I Feel Like Crying Over You. Geboren als Virginia Lucille Overstake. 13 januari 1915 overleden. 16 december 1978 op 63-jarige leeftijd. Maakte haar muziek van 1933 tot en met 1956. Jawel, in de stroming country.

0: De Solhoek, de Staplesingers met I'll Take You There. Het is misschien meer een gospel, maar er zit natuurlijk ook weer R&B in. En ja, je blijft in de buurt van de stroming soul. Kom in februari 1972 uit op single en kwam uit op het label Stax Records. Als je zo luistert naar dat nummer I'll Take You There, zou je er eigenlijk achteraan moeten draaien. Let's Talk About Sex van Salt and Pepper. Dan hoor je een beetje waar hun eigenlijk de muziek vandaan hebben gehaald. Precies, van de Staplesingers. Is het alweer tijd voor dit?
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on, what are you waiting for? Just press play.
0: Zeker weten heb ik weer een bluesnummer voor je klaarstaan. Vanavond het nummer All In My Dreams is van Boyd Gilmore. Hij schreef het nummer zelf, geboren 1 juni 1905 of 12 juni 1910. Maar zeer zeker in Belzoin in Mississippi in de Verenigde Staten van Amerika. Overleden, en dat weten ze dan weer wel zeker, 23 december 1976 in Fresno in Californië. Maakte zijn muziek in de stroming Delta Blues. Bas, zanger, gitarist, maar uiteraard ook tekstschrijver. Van begin jaren 70 tot aan letterlijk zijn dood, 1976.

0: Mr. Boyd Gilmore met All In My Dreams. Buurvrouw, droomt u wel eens?
1: Oh, I think we've come to the end.
0: En gelijk alweer aan het einde van de droom. Ik kan er ook niks aan doen. Hé, we zijn ook alweer aan het einde gekomen van Bart's Guitar Platform. Voor deze week natuurlijk. Volgende week staat er weer een kerstvers op je klaar. Luc Jansen en ik zelf zeggen, dankjewel voor het luisteren. Staat nog één nummer voor je in de player. Is natuurlijk een surfnummer. Heb je je badpak al aan? Mooi. Hij is deze week van de Pyramids en draagt de titel Pressure. Ik zeg, blijf gezond natuurlijk van elkaar. Heb je graag tot de volgende week of morgenavond als je zin hebt in een leuk verzoekprogramma. The Weeknd starts hier. Start om 7 uur. En om 10 uur word ik er weer uitgegooid. Maar volgende week om 7 uur heb ik weer een mooie nieuwe aflevering van Bart's Guitar Platform. Tot dan zeg ik, joep doei!
2: Are you ready to go surfing?

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. Een 63-jarige man uit Vlissingen heeft van de rechter 4 jaar celstraf gekregen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk vanwege de verkrachting en aanranding van een minderjarig meisje. Het slachtoffer was ruim 35 jaar jonger dan hem en zat in het voetbalteam waar hij leiding aan gaf. De man moet het slachtoffer €20.000 schadevergoeding betalen en kreeg ook een beroepsverbod van 5 jaar. Hij heeft seksueel misbruik altijd ontkend. Maar de man was in 2003 ook al veroordeeld voor ontucht met zijn pleegdochter. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. Dat blijkt uit 246 cao's die zijn afgesloten voor 1,9 miljoen werknemers. De hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat vakbonden blijven inzetten op flinke loonsverhogingen. Werkgevers zijn bang dat die hoge looneisen de concurrentiepositie van bedrijven onder druk zetten. Maar de vakbonden houden vast aan een looneis van 6%. En er komt na 4 eeuwen een einde aan het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten. Het Franse parlement heeft namelijk een nieuwe grens op het Caribisch eiland wettelijk vastgelegd. De grens was sinds 1648 nooit officieel bepaald en dat zorgde jarenlang voor geschillen. Nederland moet de overeenkomst nog wel goedkeuren voordat de nieuwe grens ook definitief is. Die grens tussen het Nederlandse Sint Maarten en het Franse Saint-Martin is ongeveer 10 kilometer lang. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens een advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. En Rijkswaterstaat zet de stuw Hagestein vanaf morgen gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt er extra zoetwater naar West-Nederland, waar het nodig is voor natuur, drinkwater en bedrijven. Door die maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers daarvan hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Iedere dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er door de stuw moet worden doorgelaten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens een advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kalshi meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachten aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Een 15-jarige Franse jongen is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente. De rechtbank zegt dat de jongen geen enkele spijt of medeleven heeft getoond. Het slachtoffer werd gedood tijdens een tassencontrole om steekwapens op te sporen op een school in het Noordoost-Franse Nogent. Na de steekpartij werden de wapenregels voor minderjarigen aangescherpt. President Macron pleitte daarna ook voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens de Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kalshi meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.

0: Radio. Op jouw vrijdag.
1: Iten Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.